0: Oin bai, oin bai, hortxe, lumpen.
1: Hortxe, lumpen, taldia, bi egun segidan ikustego aukera euki genitugunak, Mature jauna.
0: Bai, bai.
1: Ondo, eta 2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004- dugun putuzulon zeonian arraio 2.0 bakarra zeon erantzuten abeslaia, nez goratzen izena, baina bai, ingenien
0: bai, komentatu
1: zen. Elkarrezketatxo bat. Bai, bikain, ban Bartzelonatik, ba, putzu ondila gurutzauk edut, eta estatu batuetara berriro, New Yorkea berriro bigarrengo aldiz. Leno jarri badet top dolar bertakuak, ba, orain bai talde berri bat, Merzi izenekoa, bai, Merzi, lehen lana da, ez dago dato askoik, bak, dato garrantzitsuena da, Will Killisworth masterizau dula. Eta, beno, ba, kasete bat ate haue, zenbat abestigin, ba, ez dakit, behatzi abestigin, bai, zun groteska Texaseko zigilutxo baten, jarri izan ditugu hemengo beste gauz batzuk ekarriet beste bat naiz eta seguruna denbora ez digun emango jartzeko. Hau bai ateitu hiru lan bakarrik 2025an hiru kasetean zuzen Funeral Service, Mercy eta Criminal Assault. Bueno, ba Mercykin jongo gean aurrekoan jarri genitugun ez dakit bat o bi abesti zen motzak dia edo bi aldiz jarri izan deu ez dakit. Jarkore benetan soinu gordinarekin batzutan erresuma batutako jarkoriare emateu. Eta, bueno, ba, abestia da, Pushing Blame. Guazen aitzea, New Yorketikan, Mercy taldea.